Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzeemeeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten, of de zogenaamde territoriale reserve. HLN-journalist Timmy van Diepen.
4: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
3: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella was op bezoek bij het Vlaams Belang en hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest verliep de betoging rustig. In Amsterdam in Nederland zijn minstens 7 gewonden gevallen bij een explosie in een flatgebouw. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Iran en Amerikaans president Trump spreken elkaar tegen. Zo zegt Trump dat er een akkoord is en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
5: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
3: Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat. Zo pleitte de Onderwijsbond voor hogere lonen en een beter pensioen. Maar ook moeders van vermiste kinderen kwamen op straat. Een groep gemaskerde mannen zocht daarna de confrontatie op met de politie. Ze gooiden ze met stenen en molotovcocktails. Verschillende mensen werden opgepakt. En op dat WK voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: start de dag beter met Peter.
1: Wat een geluk dat je geluk niet kan kopen. Goeiemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Nahum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
3: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
2: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Derna Rondelee.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: deze voormiddag valt er nog wat lichte regen. Na de middag wordt het droog, maar er zijn dan nog steeds veel wolken. De wind waait bij momenten vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima zitten rond 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 17 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Natuur- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni.

0: De toegang is gratis.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.
1: Tu me dis

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang 2 buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
4: Die fiches bevatten per patologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En een laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
3: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Een klimaatactivist Wouter Mouton is gisteren opgepakt bij huiszoekingen bij klimaatbeweging Code Rood. Dat schrijft het Nieuwsblad. Die huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar materiële schade en bendevorming. Zeker 16 mensen werden opgepakt. Mouton werd eerder dit jaar ook al opgepakt tijdens de wielerklassieker de Ronde van Brugge. Hij veroorzaakte toen een zware valpartij tijdens een klimaatactie. Het is grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomersweer.
0: Noordzee Gold.

Wie de try-out voorstelling van Hans Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
4: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
3: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Derna Rondelee.
1: Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar binnen een die onze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Hoe moet je zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plus-ophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Noordzee Gold.
2: Just

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag gaat Zilver Danst een gezellige dansfeest door in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Van 2 tot 6 uur vanavond kan je dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. Tickets zijn te koop aan het loket en online via www.uiteenoostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film DJ Ahmed. En om 8 uur vanavond voor Abra Le Car. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En vanavond om 7 uur kan je in Astropolis naar een informatieve avond over de planeet Jupiter en zijn fantastische manen. Je betaalt €6. Astropolis bevindt zich in de Duinkerkseweg nummer 16 in Oostende. Zo, dat was hier voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de bestuurder van 38 schuldig aan zevenvoudige doodslag, dus zonder voorbedachte raden. Dat heeft de assisejury beslist. De feiten dateren van 4 jaar geleden. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf. Zijn neef, naast hem in de wagen, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
4: Dit is heel belangrijk en een grote stap in hun rouwproces, want eigenlijk is erkend dat het geen doden zijn door een ongeval, maar door dodingen. Dat was voor die mensen essentieel. Ik vind het uiteindelijk een terechte beslissing.
3: De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Demelier van het parket.
5: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
3: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif, dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. Een pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
6: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
3: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.
7: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

tijd verbonden. Die een sneltrein vaart in snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste golden

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrije worplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenberge heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
3: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
2: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt Groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelé.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin?

Kom op 19, 20 en 21 juni de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt een scala aan lokale en internationale bieren geserveerd in een prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie Verzint het Niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze erbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Wall Street heeft daarnet de grootste beursgang ooit genoteerd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk is erbij gekomen. SpaceX maakte vorig jaar nog 5 miljard dollar verlies. En Musk hoopt nu zowat 75 miljard dollar op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
4: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
3: SpaceX zou met de beursgang ineens 1500 miljard euro waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner, Rinderknecht, klopte hij een Tsjechisch duo in 3 sets. In die finale spelen Bergs en Rinderknecht tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
1: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: Verwen je smaakpapillen op Oostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Oostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Naum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
3: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
2: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelé.
0: Noordzee Gold.

goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht verdwijnt het grootste deel van de wolken. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kwik stijgt morgen naar 18 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Er komt een vijfde match in de finale van de play-offs basket na een nederlaag van BCO. Oostende startte niet goed aan de match, stond de hele wedstrijd op achtervolgen, maar kwam in de laatste minuut toch op voorsprong. Een ultieme driepunter van Antwerpen besliste de match op 69-70. Silas Melsen was topscorer, maar werd in de laatste fase van de wedstrijd niet meer aangespeeld. Zaterdag is er een beslissende wedstrijd in Antwerpen. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een gewapende overval op een nachtwinkel in de Dr. Edouard Moreau-laan in Oostende is slecht afgelopen voor de minderjarige dader. De uitbater gaf niet toe en jaagde uiteindelijk de jonge overvaller met een knuppel naar buiten. De vermoedelijke dader werd ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg maatregelen opgelegd. Gisteren werd in Oostende de 20e verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombé en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark de Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Journaliste Tessa Rens is in Amsterdam.
4: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
3: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was. Die zouden ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. De man van 19 uit Hulst, ook in Nederland, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelwaarde in Zeeland, blijft in de cel. Hij reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten ook gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. In Floreffe, in de provincie Namen, zijn een 80-tal leerlingen van een gemeenteschool ziek geworden, mogelijk door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren al hebben ze last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. Daarom bleef de school vandaag dicht. Het water wordt nu onderzocht. De Rode Duivels krijgen maandagavond, voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte, een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. En een 2e Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Geels nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Geels moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
5: Dat is de reden dat ik er op de fiets ben gekropen, zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is en dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk, zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
3: De Noor Johannessen werd 2e, de Australiër Tuckwell 3e en die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de finale van de play-offs basketbal verloor BCO met 69-70 van Antwerpen. BCO stond bijna de hele match achter en was ook slecht op de vrijworplijn. Veel ballen gingen naar Nahum Jakov, maar die speelde niet zo'n goede match. Hij miste ook een ultieme driepunter. Na de wedstrijd weigerde hij ook de supporters te groeten en dook meteen de kleedkamer in. Morgenavond is er een beslissende vijfde match in Antwerpen. BCO legt 4 bussen in voor supporters. De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum. Er werden in 5 handelszaken namaakgoederen aangetroffen. Oostendenaar Stijn de Schacht opent volgende maand in de Christinastraat zijn eigen restaurant. Ik wil mensen laten kennismaken met de heel diverse Mexicaanse keuken, zegt hij.
3: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
2: De Belgische mosselen zullen in de Nieuwpoortse vismijn verwerkt worden. Nieuwpoort verhuurt daarvoor een pakhuis aan de Colruyt-groep. Zij zullen er de mosselen uit hun zeeboerderij reinigen om ze daarna aan groothandelaars te verkopen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelé.
1: Dit is Noordzee Gold.

Il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur.

maybe just, we two. Adds up to I love you, and you love me.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis.